0: Noordoost-Brabant.
1: Hoor jezelf.
0: MFM Brabant.
2: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bon Pensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Tijd MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
2: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
3: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. MFM.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
2: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
3: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met de trein

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Boschuit van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
2: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
3: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
5: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Autocenter Van der A. Ook voor uw

0: Marieke Boschuik van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
4: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
5: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaar.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
12: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aaunen.nl.
13: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
14: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: MFM.

kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand. In op de rand van Brabant. Op de rand van Brabant.

0: zal jullie eens vertellen van een verval bij de stroom. Waar ik lesjes heb gelegen met een hele schone droom. Een droom hoe dat oor uit het water opgedoken is. Een vrouwke dat van boven vrouw was en van onder een vis. Ze haait een heel schoon blank gezicht en een stertje in de goor. Zo klom ze op de oever en ik dacht het is niet waar. Ik ga je wel eens herpraten over een heel schoon zeemermin. Maar nooit had ik zoiets schoons gezien als daar de kant op in. Ze zwaaide met haar vissenstertje en ze keek me aan. En ze laagde zoals nooit een meske naar mijn haai gedaan. Toen vroeg ze of ik mee ging naar de diepte van de stroom. Ze zei, daar is het schoonder nog dan in een schoonste droom. Ik haai wel zin, maar jammerlijk de zwemkunst nooit geleerd. En ik dacht, als ik erin spring, gaat er zeker iets verkeerd. Naar het meske keek me mee haar helder ogen zo lief aan. Dat ik, want wie ben ik, er niet meer kon weerstaan. Wat ik nou deed was het stomst wat ik in mijn leven heb gedaan. Een zomer mee het eerste lief gezichtje mee te gaan. Ik kon weten dat je zonder te duiken dik op het ongeluk stond. Maar kom, ik gooi weer voort, want mijn verhaal is nog niet uit. We doken dus het water in en zonken naar beneden. En als ik eens wat aarzelde, trok ze me zachtjes mee. Ik hield met een oude in, iets wat ik wel 2 minuten kan. Maar langer wordt toch moeilijk, daardoor weet jij alles van. Ze keek me aan en zei, mijn lieve man, wat wordt de blauw? Ik wou krek naar mijn huisje toe en slapen gaan met jou. Maar ik spartel en kom boven, mijn gezicht zo grauw als as. Mijn droom was uit, toen bleek dat ik in de stroom gevallen was. Zo kom het nou, dat een man, mijn vrouw eerst naar de benen kijkt. Of dat ze toch van onderen er niet op een vis gelekt. Want als je niet goed oplet, dan heb ik katje in de zak. En holde, ach al niet verzupt, toch minstens een nat pak.
1: Lelijk eentje. Er waren eens 2 weefjes. 2 van die Zebedeeskes. Van die Dutselkes. En die kochten ineens een lelijk eentje. Zo'n oud verfrommeld tweedehands lelijk eentje een. En dat zetten ze voor de deur neer aan de straat. En dat bleef daar staan, dat lelijk eentje. En op een zondige middag gingen die weefjes eens een paar uren samen in dat eentje zitten. Zouden maar. En op een volgende zondag toen deden ze dat weer. En weer een zondag later, toen zorgden jullie met een putje thee en met keumpjes dat eentje in schiefelen. En toen gingen ze daar thee in zitten drinken, in dat eentje. En dan maakte jullie een buurman toch zo nieuwsgierig, hè? Dat hij zijn blok aantrok en zou voor evenveel eens naar jullie hen keurde. Ze zagen hem en ze kwamen met jullie kupjes naar de ruimtes. En het eind deed dat klepruimken een hoog. Want het zorg dat hij wat wou zeggen. O, zei, zitten jullie daar stiekem thee te drinken? Ja, zei jullie. Jullie zitten nog alles in, nee, is het niet, in dat ding. Ja, zei ze. Ze hebben ons verteld dat als je een tweedehands auto gekocht, dat je dan genaaid wordt.
2: Hallo, ik wil even mijn verhaal vertellen van mijn eerste grote liefde. Mag dat? Ik was 18 en zij was 12 jaar. En het was liefde op het eerste gezicht. Ik zag ze en ik was meteen helemaal gek van haar. Een oud deuchevootje.
3: Een oud deuchevootje.
2: Van 300 piek.
3: Van 300 piek.
2: Zag ik eens te koop staan.
3: Zag ik eens te koop staan.
2: Zo'n kans leek uniek. Ik snelde naar binnen.
3: Ik snelde naar binnen.
2: En ik betaalde contant.
3: Betaalde contant.
2: Toen kreeg ik de sleutels.
3: Toen kreeg ik de sleutels.
2: Een lach en een hand.
3: Een lach en een hand.
2: Nou, toen kreeg ik pas de sleutels.
3: Toen kreeg ik de sleutels.
2: En ik in mijn eentje.

Blockbuster Horen. In Kralingse Bos. De tram uit de rails. Mijn eind totaal los. De tram.

0: Je jas is aan vervlaarden.
1: Je jas is aan vervlaarden.
0: En je broek is gescheurd.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
2: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
3: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschuit van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
6: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

ze het van mij. Je mag het hier zo nauw niet nemen, een Goolse meisje is gauw content, maar dan moet er wel verzuigen.

Zeven zonnigen op een rij. Wat ik nou ga vertellen, vinden jullie misschien banaal, maar het is een eerlijk en waargebeurd verhaal. Het was in 46 en het ging over een meid. Ik zal maar zeggen dat ze Tonia heet. Die was op een mondige morgen over een gegeven moment gelopen om te kijken of ze een zondagse onderbroek kon kopen. Na lang zoeken had ze de keus gemaakt en de box weer netjes ingepakt. Het was een grote, gemoltoneerde, echt iets naar de zin, en met peper door de knees met elastiek erin. Van buiten glad en geruwd van binnen, de stootte nog met geen reet erin. Tegenwoordig dragen ze een slip, maar deze die haal maar weg van een oorlogskip. Nou dragen ze zelfs voort in een trant van een vellingenlint of een veter op zijn kant. Vanaf de markt wordt Tonia naar de korst gegaan en daar had ze in de winkel de verhaal gedaan. Ze zei, ik heb op de markt een schoon onderbox gekocht en waar ik lang nog heb gezocht. En die draag ik alleen zondags en dan s'avonds gissen vast tot de volgende zondag weer terug in de kast. En de zevende keer, dan gissen pas, omdat ik ze dan een week gedragen heb in de was.

Het leek mij moeilijk bij te houden hoe nee, dat ze de buksje wel of niet op moest vouwen. Volgens mij kwam er een soort van agenda aan te pas. Dan en dan moet mijn buks weer in de was. In mijn gedachten was dat buksje al leeg na 7 dagen voor het water dicht. En de mot had opbezaard in die kast ook niet meer de naard. Na 7 dagen is klip en klaar dat uitgummen geen optie was. Dus de buks weer netjes binnenste buiten gekeerd en een haffel groeit zijp aangesmeerd. Dan weer de waskittel bij mutsert gestokt en het buksje met de rest van de was uitgekookt. Dan wordt het weer zuiver, zo schoon als een ei, en kon het weer dienst doen, 7 zondagen op een rij.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
2: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
3: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annelieke Boschuit van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Vier nog één keer. Met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
11: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
9: Kies voor Van der A.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

goedemorgen. You can hurt me, love. Nieuwjaar dus. Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Het is weer zondag. Het is 11:08. En ja, dan weet je het wel weer wat dat betekent. Dan gaan we beginnen met het programma Het Moet Kunnen. En hier vanuit de studio in Os heet ik je van harte welkom bij 2 uur gezelligheid, muziek in vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel. Ik heb zelf ook al een lekker kopje koffie ingeschonken, dus daar ga ik zo ook van genieten. Meestal duurt dat wel eventjes wat ik daar ga doen. Laat ik hem gewoon een beetje koud worden. Ja, jammer misschien. Of je nu aan het werk bent, de krant aan het lezen bent, in de keuken staat of gewoon lekker opstaat. Ik draai muziek die past bij elke bezigheid. Van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, ook dat moet kunnen. En heb je een verzoekje? Wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Dat kan allemaal. Bel dan gerust naar 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf weer gemakkelijk. Schenk nog eens in, dan gaan we samen een lekker bakje koffie drinken onder het genot van mooie muziek. Leuk dat jullie er zijn!

La Bamba in een hele bijzondere uitvoering. Ja, en leuk dat jullie de weg alweer weten te vinden. Want er wordt alweer zijn best gebeld. Ik heb de eerste telefoontjes alweer binnen gehad. Dat kan dus nog steeds 0412627733. Ja, en soms moet ik dan wat liedjes zoeken. En dat, daar kan eventjes tijd in zitten. Dus heb geduld. Maar we hebben ook 2 uur de tijd. Want tot 1 uur duurt deze uitzending. Het moet kunnen. Ja, voor de rest, wat heb ik nog meer? Ik heb ook nog wat nieuws. Ja, over de hele wereld, in de bossen, vooral in Europa, er heerst toch wel overal brand. En ja, ook in onze omgeving wel, maar toch in een iets andere vorm. Want de brandweer van Maashorst, die werd zaterdagmorgen in alle vroegte opgeroepen voor een containerbrand aan de Wilhelminastraat in Uden. De brand die ontstond bij een verzamelpunt van afvalzakken en containers vlak bij de flats. Enkele PMD-zakken hadden vlam gevat en dreigden de grote rolcontainers in brand te zetten. Een voorbijganger wist het vuur met een brandblusser te blussen. De brandweer heeft de brand vervolgens nageblust en ook de politie kwam te plaatsen om polshoogte te nemen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Vermoedelijk is broei de oorzaak van de brand. Ja, en dat doet mij ergens aan denken. Ik heb voor een paar jaar terug ook een keer een vuilniszak in de container, in zo'n vloercontainer gegooid. En even later begon dat ding zijn best te roken, die container. En de brandweer moest er aan te pas komen. En natuurlijk werd ik toen gebeld, want daar moet je inloggen met een pasje. En ik was de laatste die er iets in gegooid had. Maar ja, ik weet heel zeker dat ik geen brandend spul erin gegooid had. Nou bleek dus dat er iemand gebarbecued had en de as erin gegooid heeft. En niet geweten heeft, of in ieder geval niet voldoende, dat die as nog aan het smeulen was. En ja, mijn zakje daar bovenop, dan weet je wat er gaat gebeuren. Hè? En soms is alles een beetje hopeloos. Ik draai hier in deze uitzending ook van alles. Ook sommige liedjes zijn hopeloos. Vooral deze. Weltura. Met Hopeloos.

0: achterliep.
1: Maar ja, zelfs een tegenvaller kan nog wel eens een keertje meevallen. Ja, en toch heb ik hier nog een klein tegenvallertje, want ik kreeg een verzoekje van Rini voor een plaat van Cliff Richard met de titel All I Ask of You. Ja, ik heb alles afgezocht, maar die titel bestaat niet. En misschien heb ik wel niet de goede titel doorgekregen. Maar gelukkig zei je erbij, dus zelfs een tegenvaller kan meevallen. Je mag ook iets anders draaien van Cliff. Nou, dan gaan we dat doen. Rini, en de groetjes hier vanuit de studio in Os. Constantly. Lekker gevoelig nummertje. Ik ga er eens lekker bij zitten.

en dat was Sailor, de groep Sailor met Traffic Jam. Eigenlijk, ja, eigenlijk gewoon dezelfde groep als die liedje Girls, Girls, Girls gemaakt heeft en wat ik gedraaid heb in het begin. Ja, en ik had eigenlijk verwacht dat ik vandaag niet zoveel luisteraars zou hebben in verband met de vakantie. Maar even later dacht ik weer, nou, misschien heb ik er toch wel net zoveel dat er mensen op de camping ingeschakeld hebben. Kan zomaar zijn. En ook die kunnen natuurlijk bellen als ze willen. En dat kan allemaal naar 0412-627733. Ik ben benieuwd wat daar van binnen gaat komen. We zullen het zien. Ja, wat hebben we verder nog? Het is wel vakantietijd en dan gaan vaak mensen die gaan dan toch even ergens uit eten. Misschien wel even naar de Chinees. Nou, dan heb ik bericht voor jullie, want in Uden, daar is namelijk een wijziging. Want de familie Sheng, die maakte begin juli bekend dat het na 26 juli, dus dat is inmiddels geweest, na 50 jaar, de deur zou sluiten. En afgelopen zondag was het voor de laatste keer mogelijk om bij het restaurant aan de Prior van Milstraat te gaan eten. Begin juni gaf Meng Sheng al aan dat het restaurant mogelijk een jaar open blijft als afhaalrestaurant. Zijn kok Feng Zhu, die al 25 jaar in het restaurant werkt, had namelijk interesse door te gaan met het afhaalgedeelte. Maar of dat kon, werd onderzocht. Inmiddels is de kogel door de kerk, of beter gezegd, door het restaurant. Vanaf 1 september gaat Feng Zhu samen met zijn vrouw en de hele keukenstaf door op de manier zoals velen van het restaurant kennen. Alleen, wij zijn dan niet meer in het gezicht van het restaurant, zegt Cheng. Ja, het is heel erg jammer. En ja, ik ging daar wel eens ooit eten. Niet heel erg veel, maar ik heb er altijd wel heel erg van genoten. Voor mij was de grote handicap dat ik maar op bleef scheppen. Ja, en dat is niet gezond, hè? Nee. We gaan naar Django Wagner. Dat is wel heel gezond. Ja, en die ziet er ook heel gezond uit, hè? Hij is trouwens afgelopen.

blijft er gewoon een heel mooi nummer. Ja, we gaan eventjes naar Amerika. Amerika's Got Talent. Ja, er zijn heel wat talentenjachten op de tv. Denk aan The Voice en onder andere dit programma America's Got Talent. En wat dan heel mooi is, is dat er soms van die juweeltjes voorbij komen. En die zie je dan op YouTube terug. En dat is natuurlijk prachtig om te zien en te horen. Dit juweeltje kom ik ook tegen. Het is best een lang nummer. Probeer een beetje de tekst ook te beleven die erin zit. Maar die man heeft sowieso een geweldige stem. Hij zingt het met zoveel gevoel dat zowel de jury als publiek compleet in tranen zit. Nou, dan ben je wel benieuwd wat het is, hè? Hier komt hij. En over wie heb ik het dan? Wie is die artiest? Of ja, eigenlijk misschien een goede doe-het-zelver. Arthur Hayes heet hij. Zoek het maar eens op YouTube. Arthur Hayes met H-A-Y-E-S. En Arthur natuurlijk met A-T-H-U-R. Ik laat jullie niet langer in spanning. Geniet gedurende deze lange tijd van deze mooie song. Even mijn zakdoekje pakken.

0: Prachtig mooi lied. Ja, en inmiddels hebben jullie denk ik wel door dat dit lied ging over het overlijden van zijn vrouw, waar hij zijn gedachten even over liet gaan. Wie kent prinses Irene niet? Iedereen wel, hè? We kennen ze als prinses, maar we kennen ze ook als iemand die de natuur lief heeft en zelfs zo lief heeft dat ze bomen omarmt en dat ze er tegen praat. Ja, ik denk dan, ja, je mag ook wel iets hebben natuurlijk. We gaan naar Ravenstein, want er is ook een boom. En ja, dat dachten de mensen ook van, als die nou toch eens kon praten. En daarom hebben twee inwoners van Ravenstein een stem gegeven aan een monumentale esdoorn die gekapt wordt via een QR-code gaat dat gebeuren. Als je scant kun je zijn verhalen lezen. En ze krijgen wel eens opmerkingen in stadje die twee dat ze ontwikkelingen tegenhouden. Bijvoorbeeld toen ze naar de rechter stapten om de kap van de lindenboom op de Maasdijk tegen te houden. Maar we zijn niet helemaal tegen vooruitgang. We willen het erfgoed bewaken, vertellen Olga Rikken en Willem-Jan Pantus van de Stichting Beschermd Stadsgezicht Ravenstein. En precies in dat lindenlaantje, waarvoor de strijd overigens nog niet gestreden is, ontdekte Olga onlangs weer een stukje stadshistorie. Naast het ronddeel ter hoogte van de voederbedrijf De Heus staat de flinke esdoorn tussen de lindes. En het viel me op hoe groot die boom eigenlijk is, zegt Olga. We hebben hem gemeten en hij heeft een omtrek van maar liefst 3,5 meter. En dat betekent dus dat de boom wel 200 tot 230 jaar oud moet zijn. De esdoorn is ooit geplant als markeringspunt van de oude vesting, menen ze. Maar als het aan het waterschap in de provincie ligt, gaat de zaag erin. En er wordt een damwand geplaatst voor het project Meanderende Maas. Meanderende Maas. En daarvoor worden ook alle karakteristieke lindenbomen op de Maasdijk gekapt. Nou, we zullen zien wat het verder gaat brengen. Het zou natuurlijk jammer zijn en het zou mooi zijn als die boom zou kunnen overleven. I Will Survive.
1: Ja.
0: Hoe toepasselijk kan het zijn? Gloria Gaynor.

dan denk ik aan Guus Meeuwis. Ja, nou zit ik eigenlijk een klein beetje in dubio. Ik wou voor Tony en Christine een verzoekje draaien. Maar ik heb het een keer vaker met hun gehad. En dat vond ik heel vervelend. Dat ik dan een muziekje ga draaien. En dan halverwege de muziek, dan gaat de reclame erin. Dus dat ga ik niet doen. Na het journaal en de reclame, Tony en Christine, komt jullie verzoekje. Ik denk het derde of vierde nummer of zo. Dus blijf lekker luisteren. Wij gaan nog eventjes naar Copacabana. En tot zo na reclame en nieuws. Benny Melilo.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Autocenter van der A, ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschuit van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
7: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
8: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
10: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: NFM.
12: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool, she took off her ring. I thought I'd get closer.

erin. Goedemiddag allemaal. Het is zondag, net na 12, 10 over 12 om juist te zijn. En tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant vanuit de studio live uit Os. Nog een uur lang lekker genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. Heb je een nummer dat je wil horen of wil je iets kwijt, wil je iets doorgeven? Bel gerust 0412-627733. En heb je nog een verzoekje lopen, dan wordt dat... Netjes opgelost. Nog een paar nummertjes wachten. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat iedereen voor iedereen wat voorbij komt. Dus blijf luisteren. En anders kun je altijd nog eventjes bellen. Ja, dit lied, het laatste lied wat ik draaide, was natuurlijk de tune van Woeste Grond. En ik denk dat er heel veel luisteraars van mijn programma ook wel naar dat programma kijken. En toen kwam ik dit nummer tegen. Ik dacht, weet je wat, ik ga hem eens een keer helemaal draaien. Een aanleiding was eigenlijk een ander nummer wat er gezongen wordt in de serie, of werd, moet ik eigenlijk zeggen. En dat werd dan gezongen door een van de hoofdrolspelers, Dinant heet hij, als boer zijnde. Maar hij heet eigenlijk Hendrik Jan Bukking. Bukkers. En hij zit ook bij Bukking. Ja, Bokking. Maar Hendrik Jan Bukkers dus. En... ja, die zit dus bij de groep. Daar is hij de leader van de groep Bukkers. En hij heeft in de serie nog een liedje gemaakt. En van de week werd dat dus getoond en konden we het beluisteren. Dat was in de serie en dat was voor zijn seriedochter. Zo die dat. Hij pakte zijn gitaar erbij. En zijn dochter pakte de keyboardje erbij. En toen gingen ze samen dit nummer doen. Sloop maar. Dreun maar.

Lekker aan het strand met dit weer. On the beach. Het zou ook een liedje kunnen zijn voor inbrekers. On the beach. Ja. Ja, en inmiddels heb ik ook een berichtje uit Australië gehad. En daar werd in verteld, ik heb problemen gehad om je weer op te...

Ik denk dat jullie hier mooie herinneringen aan hebben. Zoals veel ouderen. Lekker langzaam nummer. Dat zijn genoeg, hè.

Ik had het net over on the beach. Je zou maar aan het strand liggen en teruggeroepen worden. Ja, dat is voor sommige gemeenteraadsleden van Maashorst aan de hand geweest. Want de gemeenteraad van Maashorst die schrijft een brief aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, om de gemaakte afspraken na te komen. En dat is woensdag besloten tijdens een ingelaste raadsvergadering over de asielopvang aan de Boekelse Dijk. Die opvang voor 300 asielzoekers zou op 1 oktober opengaan, maar die datum houdt het COA om meerdere redenen niet. De gemeenteraad laat zich daar niet zomaar bij zitten en zo bleek dat woensdagavond tijdens een raadsvergadering waarbij ondanks het zomerreces van 30 van de 33 raadsleden toch aanwezig waren. Het college van burgemeester en wethouders was eerder al kritisch op het COA en woensdag volgde het standpunt van de raad. Of zoals raadslid Willem van Kuik van CDA Maashorst het verwoordde, wij doen daar als raad vanavond een schepje bovenop. En dat schepje erbovenop is een brief die gaat naar de raad, die de raad gaat versturen naar het COA. De brief die komt voort uit de motie van Jong Maashorst, mede ondersteund door Kompas Maashorst, Gewoon VVD Maashorst, GroenLinks, PvdA D66 Pro en SP en lokaal Maashorst. En in die brief roepen de raadsleden het COA op om afspraken na te komen. En mocht dit ondanks alles toch niet lukken, dan verwachten we op zeer korte termijn een concreet en onderbouwd plan van aanpak, inclusief een realistische planning, een analyse van de resterende risico's en de maatregelen die worden getroffen om verdere vertraging daadwerkelijk te voorkomen. Of verwachten wij, zeggen ze, dat het COA inzichtelijk maakt welke alternatieven zijn onderzocht of beschikbaar zijn om te voorkomen dat de gemeente opnieuw wordt geconfronteerd met uitstel. En zo valt dat te lezen in de betreffende brief. Maar wij gaan weer vrolijk verder.

Ja, en ik kreeg ook nog een verzoekje of ik een Nederlandstalig nummer wou draaien. Het liefst iets van André Hazes. Nou, het heeft me wel wat bloed, zweet en tranen gekost.

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Andreas, bloed, zweet en tranen. Ja, en we gaan eventjes naar het oventje in Zeeland. Matthijs van Lierop van DTV Nieuws die heeft een thema gemaakt over een actie om kinderen thuis te laten wonen. En dat gaat over Jill en Roel uit het oventje. En dit is fijner voor de kinderen wordt gesteld, wat natuurlijk heel logisch is. Maar wat zit daar dan achter? Loet is 6 en Marie is 3. Marie. Lijken heel normale kinderen, maar ze hebben beide een zeldzame verstandelijke beperking. Een nog onbekend genetisch syndroom. En normaliter verhuizen deze kinderen vanaf hun 7e naar een zorginstelling. Maar de ouders van Jill en Roel willen dat voorkomen. Zij hebben 1-op-1 zorg nodig, vinden ze. Wat Loet en Marie precies markeert, is na jaren van onderzoek nog niet duidelijk. Duidelijk is dat de twee kinderen autisme hebben en een verstandelijke beperking. Maar wat het precies is, weten we niet helemaal, zegt Roel Aderholt. We hebben onderzoeken laten doen, maar artsen hebben geen idee van wat het echt is. En moeder Jill Aderholt Whitlocks zegt het is een genetische afwijking, maar we weten niet welke. Loet en Marie kunnen niet praten, lopen nog rond met een luier en weten eigenlijk niet goed wat ze doen. Het zijn eigenlijk grote wandelende baby's en ze stoppen dingen in hun mond, kennen geen oorzaak, gevolg en kunnen een gevaar zijn voor zichzelf. En daarom is het gebruikelijk dat kinderen die langdurige zorg nodig hebben vanaf hun 7e tijdelijk naar een zorginstelling gaan. Roel en Jill twijfelen niet aan goede zorg, maar willen liever dat hun kinderen thuis blijven wonen, omdat ze denken dat dit voor de kinderen het beste is. Ik kan me daar heel goed iets bij voorstellen. Nou, in ieder geval, ik hoop dat ze daar succes mee hebben en dat dat allemaal gaat lukken. Volgende plaat heb ik klaarstaan. Ja, hopelijk gaat dat ook een beetje lukken. George Harrison, Got My Mind.

Ja, en het volgende verzoekje heb ik alweer klaar liggen. Maar eerst even dit. Als je mij vraagt, ik woon dan in Uden tegenwoordig. Wat zou je in Uden nog willen? Nou, een treinstation zou ik toch wel heel erg leuk vinden als dat er was. Ja, dan wil je zeggen dat dan alles goed gaat. Want ook in Os is het nog wel eens een keertje misgegaan. Ook afgelopen donderdag. Want het treinverkeer tussen Os en Nijmegen is donderdagochtend stil komen liggen door een ongeval. En dat gebeurde rond 21:50. Hoogte van Herpen. De politie, ambulancedienst en brandweer zijn uitgerukt om hulp te verlenen. Door de stilstaande trein naar de aanleiding was de overweg aan de burgemeester van Erpstraat in Berchem gesloten. De verwachting was dat het treinverkeer tussen Os en Nijmegen tot ongeveer 1 uur stil zou liggen. En dat meldt de NS op haar website. Ook station Ravenstein was daardoor onbereikbaar. Inmiddels is alles weer goed en kun je weer lekker treinen. Tenminste, als je Os weet te bereiken, want daar gaat het dan over. Of Ravenstein kan ook nog. Hè. Ik ga een verzoekje inwilligen. En dat verzoekje dat komt van Hans en Edwin. En die vragen het aan voor een trouwe luisteraar inmiddels in Australië, onze Marilyn. Marilyn, namens Hans en Edwin een plaat. Er is geen titel bij genoemd die ik moest draaien. Maar deze had ik in mijn lijstje staan om ook nog te draaien. En ik vind het op zich een heel mooi nummer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En groetjes aan jullie allemaal. Vanuit de studio in Os, lekker live. Het moet kunnen.

En dan is het meestal zo dat er vanuit de andere kant ook weer een verzoekje gedaan wordt voor degene die deze plaat aangevraagd hebben. Nou, ik weet dat ze dit mooi vinden. Wadi Tax, Miss Wonderful.

Ja, en inmiddels kreeg ik ook weer een verzoekje of ik een Nederlandstalig liedje wou gaan draaien. Nou, ik heb er eentje gevonden en dat leek me eigenlijk toch ook wel mooi om. Dat is nog een vrij recent nummer. Een nummer van Criss Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. En de titel heet Zo hoort bij mij. En het mooie van deze song is dat daar oude songs van beide zangers Jan Smit en Frans Bauer in verwerkt zijn. Nou, ik zou zeggen, laat je verrassen.

Ja, en ik krijg vooral heel veel verzoekjes om vrolijke nummertjes te draaien. Nou moest ik eventjes terugdenken aan de kermis in Uden. Kei gezellig geweest, helemaal geen toestanden, allemaal leuk en gezellig geweest. Dus hele mooie herinneringen. Maar als je mij vraagt, Albert, wat vond jij dan het mooiste van de hele kermis? Nou, er was dit jaar een speciaal thema's waar tal van volgende, wat je gaat horen, activiteiten waren. En wat is dan zo mooi? Ik maak het wel spannend allemaal. Hè? Ik ga jullie niet belasten door het helemaal te draaien. Maar misschien vind je het wel leuk. Ja. En dan moet je gewoon eventjes bellen. En dan draai ik het wel helemaal. En dat is dan 0412-627733. Maar dan moet je wel opschieten, want de tijd vliegt. Ja, draaiorgels. Ik ben er altijd weg van geweest. Ja, en ik kan het natuurlijk niet maken om dit helemaal uit te draaien. Maar je wordt er wel vrolijk van. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een tijd op een muurtje zitten luisteren. En ik heb echt zitten genieten. En dan denk ik, wat hebben ze vroeger toch al veel in hun mas gehad om zo'n draaiorgel te maken. Dat er zo'n mooi geluid uitkomt en verschillende platen kunnen draaien. Nou ja, genoeg gepraat. Ik ga afhaken met het draaiorgeltje.

Weet je dat Willem van Hanegem dit ook een keer gezongen heeft? Nou ja, gezongen. Ja, Sjoe Kokker. En ik wil jullie nog even wijzen op het programma wat om 5:00 gaat beginnen. De wonderjaren van Jan van den Broek, waarin Jan weer een jaartal uitzoekt. Of dat het uitgezocht is door een van zijn luisteraars. En dan gaat hij bijbehorende muziek draaien. Maar ook alle actualiteiten met originele berichtgevingen die destijds ook in de ether waren te beluisteren. Dus Jan, vast veel plezier. Of trouwens, dat heb je al gehad, denk ik. Want je hebt je natuurlijk al heel erg goed voorbereid. In ieder geval, luisteraars, veel plezier. Ik ga naar mijn laatste nummer, denk ik, voor vanmiddag. Dus ik wil jullie vast bedanken voor het luisteren. En voor de verzoekjes, voor alle telefoontjes die ik gehad heb, de berichtjes die ik gehad heb. Het is weer een hele leuke middag geweest. Ondanks dat er veel mensen met vakantie zijn, is er toch schijnbaar nog behoorlijk geluisterd, gezien de berichten die ik ontvangen heb. Ik wens jullie een hele fijne zondag, een hele fijne week. Het wordt weer mooi weer, dus geniet ervan en maak je niet al te druk. En om een beetje een zonnige afsluiting te hebben, heb ik hier Julio Iglesias. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. En hij zegt, hey, moet je normaal niet doen, hè?

0: meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechterrijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A7, Heerenveen-Hoorn, nog 10 minuten vertraging bij Den Oever. Ook 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer tot aan de grens. Nasleep van een ongeluk op de A16 Breda, Belgische grens, nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder. En een klein kwartiertje oponthoud door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken, langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.
6: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: prachtige man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
2: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
3: Ga naar wonderen-bestaan.nl.

0: Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. De Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk met een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het daar langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
5: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
7: de IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
5: Kies voor Van der A. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
9: FM.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn door de werkzaamheden bij Den Hoever 4 kilometer en een dikke 20 minuten vertraging vanaf Brezandijk. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens weer controles rijden langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk. En vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam over de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tot aan de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug.
1: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
2: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
3: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza-stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

0: Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles veroorzaken nog file op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
4: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
5: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied 2 keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
10: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
11: Kies voor Van der A.
10: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
12: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
13: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
14: Bij de
5: Theater Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
14: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
15: Autocenter Van der A, ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
16: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
17: MFM.

Welkom bij de Wonderjaren op deze heerlijke zondagmiddag. De koffers staan misschien al klaar, de caravan is aangekoppeld of misschien geniet u gewoon lekker thuis van een ontspannen middag. In deze aflevering nemen we u mee naar de vakanties van vroeger. De tijd van de ANWB-kaarten op schoot, urenlang onderweg naar Frankrijk of Duitsland, de tent die altijd net te klein was en de camping waar je binnen één dag nieuwe vrienden had. Natuurlijk hoor je daar de mooiste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90 bij. Muziek die direct herinneringen oproept aan zon, zee, lange autoritten en zorgeloze zomers. Leun lekker achterover, zet het volume een beetje hoger en geniet van een vakantie vol nostalgie. Dit zijn de Wonderjaren op

0: In 1947 was vakantie voor veel Nederlanders een bijzonder uitstapje. Stedelingen verlieten massaal de drukke steden om te genieten van de natuur, het strand of een rustig viswater. Op het station was het een drukte van belang met reizigers die bepakt en bezakt in de trein stapten. Tegelijkertijd trokken veel mensen van het platteland en buitenlandse bezoekers juist naar de grote steden. Amsterdam was daarbij een geliefde bestemming met een rondvaart door de grachten of een bezoek aan Artis als populaire attracties.
1: De koffers zijn gepakt en Nederland trekt erop uit. Het is vakantietijd. Dan reizen de stedelingen naar buiten, de buitenmensen naar de stad. En in de stad willen wij onze vakantiereportage ditmaal beginnen. Niet alleen plattelanders, ook buitenlanders bezoeken onze steden en in groter getale dan anders.

Anderen hebben toch graag wat mensen om zich heen en vinden bijvoorbeeld op het strand en in zeeverpozing. Zo doet ieder op zijn wijze nieuwe krachten op voor een nieuw jaar van arbeid.

Ja, maar als je samen met dat kind op vakantie gaat, dat is een heel ander concept, hè. Het concept vakantie verandert volledig met een kind. Onze laatste vakantie, weet je waar dat was? Hier, in Nederland. In vakantiepark De Roompot. Voor de mensen die het niet kennen, dat is Centerparks, maar dan afgeleefd. Nou, allemaal dezelfde vervallen huisjes, een slecht restaurant en een bowlingbaan. Als je er een bal gooit rechtdoor, dan gaat je zo drie banen verder de goot in. En het pronkstuk van al die vakantieparken, dat is het tropisch zwembad. He, altijd met zo'n fantastische glijbaan. Als je er één keer afgaat, moet je schouders dicht laten naaien. He. Tak, tak, tak, tak, tak. Maar ja, pas op, voordat het zover is, moeten eerst nog door die fantastische kleedhokjes. Ze kunnen alles tegenwoordig. Hè. Ze kunnen naar de maan vliegen. Je kunt de krant lezen op je telefoon. Maar een deftig slot voor die hokjes, dat hebben ze nog altijd niet gevonden. Dat is nog altijd dat bankje dat je moet dichtklappen. Maar die deuren gaan nooit goed dicht. Dus je moet altijd met je linkerarm die deur dicht houden, met je rechterarm die deur dicht houden en dan met je derde arm dat bankje dichtklappen. En er zijn dan altijd van die gasten die hebben dan gatjes gemaakt in die kotjes om door te kijken. En er dan door kijkt. Soms heb je geluk, dan zie je een blote vrouw. Maar meestal zie je gewoon een ander oog. En dan begint het. Hè. Dan moeten al je kleren op één kleerhanger. Dat duurt een uur. Dan moeten die er terug allemaal afhalen, want je 50 cent zit nog in je broek van onder. Dan naar het toilet, hè, op je blote voeten. Je komt binnen die vloer in het toilet. Je weet niet wat is hier water, wat is hier pis. En dan mag je nog niet zwembad binnen. Hè. Dan moet je eerst nog door het vrattenbadje. Als er nu één plaats is in heel dat zwembad waar dat je het gevoel hebt dat je vratten aan het krijgen bent, dan is het toch daar. Om dan gezellig met je kind in het lekker warm kinderbadje te gaan zitten. Het heerlijke water op ambachtelijke wijze verwarmd door de kindjes zelf. En dan terug door de kou met al uw kleren op één kleerhanger naar dat kot. En er mag iets afvallen he, van die kleerhanger. Er mag iets afvallen. Uw schoenen, uw sleutels, dat mag nat worden. Maar wat valt er altijd af? Uw onderbroek.

0: Niet iedereen kon zich in 1948 een vakantie buiten de stad veroorloven. Daarom organiseerde het Amsterdamse bureau Vakantiebesteding tal van activiteiten in het Bosplan, het huidige Amsterdamse Bos. Gezinnen genoten van sport, spel en muziek en ontspanning in de buitenlucht zonder dat daar een dure reis voor nodig was. Voor veel kinderen voelde zo'n dag alsof ze echt op vakantie waren. Het initiatief liet zien dat vakantie niet altijd ver weg hoefde te zijn om een heerlijke belevenis te worden.
1: Elke zomer zijn er heel wat Amsterdammers die met de vakantie niet naar buiten kunnen gaan. Maar daarom hoeven ze nog niet thuis te blijven. Er is een prachtig bosplan, ruim genoeg voor talloze picknickende families. En er is een bureau vakantiebesteding dat per jaar 2 weken massale vakantie organiseert. Dit alles behoort nog niet tot de geleide vakantievreugde. Die begint eerst met de poppenkast voor de kleintjes. Het hele gezin kan dan weer genieten van openlucht spelen. Ijverige krantenlezers als ze zijn, herkennen de Amsterdammers onmiddellijk de personen uit dit spel die allen uit krantenstrips afkomstig zijn. Zoals Tom Poes, Olly Bommel, Kaptein Rob, Bulletje en Bonenstaak, Erik de Noorman, Paap Pinkelman, Tante Pollebob enzovoorts. Het is een spel voor de kinderen en voor die huisvaders die altijd de eerste prentjesserie in hun krant opslaan. Met zulke spelen, met sport en andere ontspanning, kan de vakantie in eigen stad immers best een echte vakantie zijn?

0: De zomer van 1956 verliep heel anders dan veel vakantiegangers hadden gehoopt. Regen, harde wind bepaalde wekenlang het weerbeeld. De stranden bleven opvallend leeg en op campings zochten mensen de beschutting in kampeerhuisjes of onder een nat tentdoek. Fietsers trotseerden de regen en veel vakantiegangers besloten een museum te bezoeken, waardoor daar juist lange rijen ontstonden. Het was een zomer waarin de paraplu vaker werd gebruikt dan de zonnebrandcrème.
1: Triest en troosteloos was meestal de aanblik die de Nederlandse badplaatsen boden in de afgelopen vakantiemaanden. Weggedoken achter glas of gehuld in beschermende kleding brachten duizenden badgasten de ene sombere dag na de andere door aan onze Noordzeekust, die belaagd werd door de ene depressie na de andere. Voor zover ze niet verlaten waren, herbergden de kampeerhuisjes op onze stranden kinderen die binnen moesten blijven met strandspeelgoed. En ouderen die de tijd doorbrachten op een wijze die deed denken aan de lange winteravonden. Ja, slecht weer was troef deze zomer. Dat merkten ook de manufacturiers, die met de badpakken bleven zitten, maar des te meer warme kledingstukken verkochten. Door weer en wind ploeterend probeerden zij die gedwongen waren binnen onze grenzen te blijven toch nog iets van hun vakantie te maken. Velen trokken er toch nog op uit om hier of daar te kamperen, maar de meesten hunner trokken zich weer gauw terug uit het leven in de kille natuur om de rest van hun vakantiedagen te kunnen doorbrengen in de beschutting van de steden, waar onder andere de musea veel meer bezoekers kregen dan normaal in de zomer het geval is. Voor de kinderen werd de grote vakantie, die tijd van spelen en ravotten, grotendeels bedorven door wind en regen, of door regen en wind, om over de dubbele misère van de vaders en moeders dan maar te zwijgen. Het is nu al bijna zeker dat de zomer van 1956... de geschiedenis zal ingaan als de miserabelste winter sinds 100 jaar. Slechts weinigen kunnen terugzien op een geslaagde vakantie in eigen land. Tot die gelukkigen behoort zeker de man die samen met zijn vrouw midden in de natte moesson een huisje huurde. En een hoogtezon. En al regende het dan ook dag in dag uit pijpenstelen, mevrouw werd toch mooi bruin. En meneer lachte in zijn vuistje. Wat zeg ik, hij was door het dolle heen. De regenverzekering dekte de schade van een vakantie die in het water was gevallen.

Het eerste uur van de Wonderjaren zit erop. We hebben samen alvast de koffers gepakt en genoten van muziek die de mooiste vakantieherinneringen weer tot leven brengt. Straks in het tweede uur reizen we gewoon verder. Dan hoort u nog meer klassiekers uit de jaren 60 en 70, 80 en 90 en halen we herinneringen op aan zonnige stranden, zalige campings, lange autoritten en ontspannen zomeravonden.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. Fijn dat u er ook dit uur weer bij bent. We blijven nog even in vakantiesferen, want juist die kleine momenten maken de mooiste herinneringen. Het ijsje dat veel te snel smolt, een aanzichtkaart die dagen onderweg was, een avondwandeling over de boulevard of een gezellig spelletje voor de caravan terwijl de barbecue langzaam op temperatuur kwam. Het zijn herinneringen die je soms met één liedje helemaal kunt beleven. Ook in dit uur hebben we een heerlijke selectie muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Dus blijf luisteren, want de vakantie van vroeger gaat nog even verder.

0: In 1960 groeide kamperen uit tot een favoriete manier om vakantie te vieren. Steeds meer gezinnen trokken er met de auto of zelfs op de fiets op uit met een tent of caravan achter zich aan. Na aankomst werd eerst het onderkomen opgezet, waarna de dagen vaak werden doorgebracht aan het strand of bij het water. Het waren de dagen waarin kamperen betaalbaar werd voor een steeds grotere groep Nederlanders en de zomervakantie steeds meer een vast onderdeel van het gezinsleven werd.
1: Al laat de zon ons deze zomer veel in de steek, de stroom van vakantiegangers is toch weer aan het rollen geslagen. Met volgepakte auto's op motoren, bromfietsen en fietsen trekken ze door het land. Is het reisdoel bereikt, dan is het nog slechts een kwestie van een goed plekje zoeken om je tent op te zetten. Deze goedkope vorm van onderdak wordt nog altijd door duizenden geprefereerd. De zee en het strand zijn weer bijzonder in trek, vooral bij de buitenlanders.

Kamperen zonder gitaar is voor de ware trekker ondenkbaar. En anders is er de moderne techniek nog. Wie het aan het strand te druk vindt, zoekt een rustig plekje op in de duinen. Hutje bij mutje. Toch zijn er nog vele plekjes in ons land waar men ongestoord van de natuur kan genieten.

0: de zomer van 1965 liet zich van een natte kant zien. Op campings deden vakantiegangers hun uiterste best om hun tenten droog te houden terwijl de regen bleef vallen. Toch lieten veel Nederlanders zich niet tegenhouden. Met auto's en caravans trokken ze richting Zuid-Europa, waarbij de grensovergang bij Elten een bekende doorgang was voor reizigers naar Duitsland, Oostenrijk en verder. Ondertussen was het slechte weer en bleef de vakantie voor velen een avontuur.
1: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte, heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Toch bleek in een enkel geval het overtollige regenwater nog ergens goed voor. Maar waar moet een mens in hemelsnaam naartoe in zulk hondenweer, met de verpieterde en doorweekte kleine kinderen? Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgens traditie een periode van mooi weer. Tenminste, in het buitenland. Alles wat over gemotoriseerd vervoer beschikt, trok erop uit. En welke kant op, dacht u? Zuidwaarts en oostwaarts reed een constante stroom van voertuigen in de richting van de grens. En hoewel het lang niet zo druk was als men had verwacht, doordat velen eerst nog de kat uit de natte boom hadden willen kijken, hadden de grensbeambten toch nog wel het nodige te doen. En bij Elten deden ze dat heel snel en soepel. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer.

0: In 1966 werd een enorme vakantiedrukte verwacht op de Nederlandse wegen, maar het matige zomerweer groeide roet in het eten. Langs de snelwegen stonden verkeersagenten klaar om het verkeer in goede banen te leiden en bij Linschoten was zelfs een mobiele post van het Rode Kruis ingericht voor hulp aan reizigers. Aan de kust, onder meer bij Zandvoort, waren campings wel goed bezet. Toeristen bezochten daarnaast Amsterdam voor een rondvaart of gingen naar de bioscoop om de film Fluiten naar je duiten te bekijken.
1: Rood en groen zal het menige verkeersagent deze dagen voor de ogen hebben geschemerd bij de voorspellingen dat ruim 2,5 miljoen Nederlanders op weg zouden gaan naar hun vakantiebestemming. En dan de buitenlanders niet te vergeten die ons schone landschap op zijn zonnigst hoopten te aanschouwen. Het heeft niet zo mogen zijn. Het weer liet verstek gaan en dientengevolge viel de drukte op de wegen bijzonder mee. De voorzorgsmaatregelen om de drukte zo goed mogelijk op te vangen waren overigens perfect. Voor het eerst dit jaar is de hulp ingeroepen van het Rode Kruis. Bij de Rijkspolitiepost bij Linschoten werd bij wijze van proef een ambulance met mobilofoon gestationeerd. Al viel de drukte op de wegen dan nog zo mee, de campings aan de kust waren veelal tot de laatste plaats bezet. De duizenden die hier hutje bij mutje waren neergestreken, vleiden zich met de aangename gedachte af en toe bij droog weer eens even naar buiten te kunnen komen, want nergens schijnt een gebakken eitje zo goed te smaken als in de vrije natuur. Het aantal caravanbezitters wordt elke zomer groter. In Zandvoort stonden ze tenminste bij honderden te wachten op mooi weer. Maar de strand en terrasjes bleven leeg, want de zee was te ruw en de wind te koud en te nat. Wie in de hoofdstad verpozing zocht, trof het al niet veel beter. Natuurlijk, hij kon een tocht gaan maken per rondvaartboot, maar dat was niet veel meer dan water combineren met water. Er waren er dan ook die de wijste weg kozen en samen gezellig naar de film gingen. Want buiten was het fluiten naar je duiten.

0: bijzondere uitvinding trok in 1967 veel bekijks. Een caravan die ook als boot gebruikt kon worden. Achter een auto werd de caravan naar het water gereden, waarna hij achteruit het water in werd gelaten. Even later voer het gezelschap ontspannen over de Nederlandse wateren. Aan boord werd genoten van een hapje en een drankje, terwijl het landschap langzaam voorbij gleed. Het was een opvallend voorbeeld van de creativiteit waarmee vakantievieren steeds comfortabeler en avontuurlijker werd.
1: Een heleboel mensen beginnen alweer geducht aan de zomervakantie te denken. En vaak verschijnt er een caravan in die zomerse dromen. Caravans zijn er in maten en soorten. Maar ze hebben gemeen dat je er voorzichtig mee moet manoeuvreren. Pas op, Jan. Kijk nou uit, ezel. Je kan hier niet achteruit. Maar Jan weet wat hij doet, want hij heeft een speciaal soort caravan. Hij rijdt hem gewoon het water in, ontkoppelt hem, vervolgens wordt de buitenboordmotor aangeslagen en even later vaart zijn caravan met een gangetje van 18 tot 20 kilometer de plassen op, of de kanalen, of de rivieren. Het bootje is voorzien van vele gemakken, oftewel comfort. Ook één voor gas, waar trouwens ook de koelkast op werkt. Deze nieuwe amfibische caravan komt uit Frankrijk, maar hij heeft voor ons waterland erg aantrekkelijke kanten. Het scheepje, of het wagentje, of hoe men het ook maar noemen wil, is gemaakt van gewapend polyester en beschikt over 4 slaapplaatsen. Men kan er alle soorten vakantietochten mee maken en er bijvoorbeeld onbezorgd onze mooie plassen mee opvaren. Aangenomen tenminste dat de wegenbelasting is betaald.

Aan alles komt een einde, dus ook aan deze vakantieuitzending van de Wonderjaren op MFM Brabant. Hopelijk hebben de muziek en de verhalen u teruggebracht naar de zorgeloze zomers van vroeger, toen de tent, caravan of het pension genoeg was voor een heerlijke vakantie. Bedankt dat we samen herinneringen hebben opgehaald. Nu begint mijn vakantie. Tot over 2 weken voor een nieuwe aflevering van de Wonderjaren. Dag!

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden, en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM in het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Anglerweg is uw gastheer vanavond Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Osse studio zorgt Frank van der Vloed met alle knoppen en schuifjes ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Vanavond laat ik je voor de vierde keer luisteren naar jazzmuzici die composities spelen van klassieke componisten. Allemaal nieuwe nummers hoor. We beginnen met een live gespeeld stuk van Richard Wagner door pianist Peter Bates en de Henk Meutgeert New Jazz Orchestra. In dit energieke stuk hoor je solo's door Jasper van Damme op altsax en Rick van den Berg op baritonsax. Trouwens, Henk Meutgeert is inmiddels gestopt als dirigent. Peter Bates is voortaan de orkestleider. Luister naar The Flying Dutchman.

Inmiddels al best bekend in de regio bij jazzliefhebbers is het trio The Ghost, The King and I. Oftewel Frans van Geest op bas, Vincent Koning op gitaar en Rob van Bavel op piano. In het nu volgende stuk van Maurice Ravel is zangeres Lisbeth Kooijmans aan het trio toegevoegd. Je hoort Pavane Ravel.

De pianist Harry Happel maakte in 2004 het prachtige album Generations. Naast hem hoor je in de nu volgende compositie van Frédéric Chopin ook zijn zoon Sven Happel op bas, vandaar Generations. Het werd een sfeervol duet. Ze spelen prelude nummer 20 in C mineur, opus 28.

Een bijzondere opname op het album Sympathique van de Amerikaanse band Pink Martini. Ja, een compositie weer van Frédéric Chopin. Andante Spianato op Opus 22. En daar maken ze een prachtig arrangement van. Je hoort solo's van Thomas M. Lauderdale op piano, Davis Abey op cello en Pepe Raphael zang. Luister naar La Soledad.

0: We verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Het programma Podium Klassiek op zondagavonden op televisie kijk ik meestal terug, want het overlapt onze uitzending van Jazz on Sunday. Cor Bakker is daar regelmatig de huispianist. Hij speelt niet alleen erg mooi, hij geeft ook goede tips. Hij vertelde over de Franse pianist Jacques Lussier, die bekend staat om zijn jazzy vertolkingen van Johann Sebastian Bach. Op een LP heb ik nog orgelwerken van Bach gespeeld door Helmut Walcha. Eén daarvan hoor je nou door Jacques Lussier op piano, Vincent Charbonnier op bas en André Arpino op drums. Toccata en fuga in D mineur, BWV 565 voor de kenners.

In het eerste stuk van vanavond hoorde je pianist Peter Bates al met zijn big band. En nu speelt hij in een trio samen met Tom Baldwin op bas en Brian Landman op drums. Ze spelen een compositie van Alexandre Borodin uit Prins Igor Polovtsian Dances. Fly Away on the Wings of the Wind.

pianist Mike Del Ferro maakte een leuk album met de titel Opera Meets Jazz. Hij deed dat samen met Frank van der Hoeven op bas, Roy Daggett op drums en als gasten Toet Stillemans op mondharmonica en Richard Galliano op bandoneon. De compositie is van Giacomo Puccini. Mio Babbino Caro.

0: Deze avond bij Jazz on Sunday draaiden we klassieke composities gespeeld door jazzmuzici. We hebben nog tijd voor een stuk, maar voordat ik dat aankondig, bedanken eerst technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je het programma leuk vond. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: In dit laatste stuk draai ik het thema van deze uitzending nog een keer om. Want we horen zometeen Chick Corea op piano en Gary Burton vibrafoon met het Harlem String Quartet een eigen compositie opdragen aan Wolfgang Amadeus Mozart. Luister tot aan het nieuws van 8 uur naar Mozart Goes Swinging. Frank en ik wensen je nog een fijne avond.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: with me.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Sydney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in week in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palace, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Oost-Brabant hoor je zelf.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 20:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Mein falsches Volk! Wenn du die

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Overal. Jouw nieuws. Jouw muziek. MFM.